0: het was een Ipco-pak. Elementor Cooper offert dat fantastische je kan Ipco Chof te kabloren. Apple de telefonie is mobiele. Nog kabloren zit je dingen met campionaten met Mira te voetballen, met filmen, met documentaren. Je schat je dat je dat stoot telefonie mobiele met offert dat met pakket Shump Mira je kan. De mijn afton met Ipco Smart TP. Dat je terug in pakket en je zegt niet pakket. Je verstaat het met even ze die kus elk aan voor maar op internet. Ik kus aan voor maar pak.
1: Unë jam për hatë haqë, kam në vujë palimet.
0: Za po ti palimet, është në duket një opcion palimet hell.
1: Po,
0: jo, infinit.
1: Infinit.
0: Kërës, infinit.
1: Po një infinit, po së mundala
0: së finit. Së po del. Gjithashtu, e keni edhe Ipco TV, që është një aplikacion me vërtet shumë inovativ, mundeni me i pa gjitha kanalet mrena televizorit, pa pas nevoj për receiver, e për kabla, e për gjana tjera, këtu që te Ipco i keni gjitha.